0: Dit is Klabas, hij draagt een das en is ontzettend handig. Hij houdt van kilometers drop en slaat meestal de spijker op zijn kop.
1: En wie is dat?
0: Harry, Harry, Harrison heeft donkerblonde haren. En als hij goed geluimd is, dan kietelt hij wat snaren.
1: En wie zijn dat?
0: Dit zijn Hans de Kok en Kok, zij koken en zij blazen. Van hoempapa tot chic barok, vol theemutsen en glazen.
1: En wie is dat?
0: Erik die woont in de kast, daar is het stil en vredig. Hij luistert daar in alle rust naar disco, beat en

Thank you.

sky and we can start.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

graag zo, hoor. Want er zijn zoveel liedjes van ABBA in de muziekbibliotheken van radiostations. Dat is niet te filmen, gewoon. Dit was ABBA en Dancing Queen. Ik zeg een hele goeiemorgen. Ja, ook een beetje met een reden natuurlijk deze Dancing Queen. Want het is natuurlijk in Amsterdam lekker bezig, die hele Pride. Ja, voor het eerst zijn er trouwens betaalde zitplekken langs de Kennelparade in Amsterdam. Amsterdam is namelijk begonnen met de bouw van een grote tribune voor de Kanaalparade van aanstaande zaterdag. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n tijdelijke tribune wordt geplaatst langs de route van de botenparade. Zo kunnen er 10.000 toeschouwers gaan kijken op deze speciale tribune. Ze moeten wel een kaartje kopen die varieert van 15 tot 275 euro. Maar ja, het is wel een eenmalige ervaring. Ja, de tribune is 300 meter lang. Ja, de omwonenden die werden erg vroeg wakker door bouwverkeer, veel herrie. Dat hoort erbij. Er waren ook wat vakantiegangers die klaagden. Die zeggen van ja, geweten had ik een ander hotel geboekt. Want jongens, het is niet uitslapen natuurlijk. Ja, omwonenden kunnen zaterdag gratis naar de parade kijken vanaf de tribune. Maar een aantal kijkt liever vanuit het eigen huis. Zo zegt een bewoner, ik woon op 3 hoog. Dus ja, ik heb het beste beeld. Dat meldt deze persoon op AT5. Ja, voor de meeste andere bezoekers kost een gewone stoel op de tribune zo'n 35 tot 65 euro. Ja, als je een laag inkomen hebt, dan betaal je 15 euro. En wie een luxe zitplek wil met drank en eten, dan betaal je 200 tot 275 euro. Ja, een x-aantal kaartjes is inmiddels al uitverkocht. De botenparade begint zaterdag om 12 uur. Net als voorgaande jaren ook gratis te bekijken vanaf de kade. Hè. Dus mocht je denken van nou, ik hoef niet op het podium te zitten. Ik wil gewoon gratis kijken. Langs de kade kun je gewoon gratis meegenieten met de parade. Hè. Ja. Goed, het is vandaag woensdag. We zijn 29 juli. We zijn druk en vanmorgen eigenlijk iets te laat wakker geworden. Want ja, de wekker had ik wel gezet, maar ik ben er doorheen geslapen, joh. Ja, ik lag te laat op bed, denk ik. Ik denk dat dat de reden is. Dus we hopen er wat van te maken. Welkom bij Voor de Wekker Wakker.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Alex Godino en Destination Unknown. Ja, waar je heen gaat is altijd niet helemaal zeker. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Woensdag 29-7. Ja, de verdachte van het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn, die werd actief in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Ja, het gedrag online werd gemonitord en ook op straat werd hij gevolgd. Bovendien hing er ook een camera voor zijn deur. Ja, en de surveillance van de 21-jarige Abdul D kwam op gang na zijn veroordeling in mei van dit jaar voor het voorbereiden van een ernstige geweldsdaad die een, zo'n gevaar had dat hij de staat ook in gevaar kon brengen. Tot zijn veroordeling zat B, een geboren Duitser met Libanese achtergrond, in voorarrest. De rechter die besloot hem uiteindelijk om alleen te veroordelen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, de rechter had al twijfels of B zijn interesse in de terreurgroep IS had laten varen. Hij stond als lid van het islamitische milieu al sinds zijn 16e op de radar van de veiligheidsdiensten. Ja, in elk geval de 21-jarige Abdul D, die kwam dus na zijn veroordeling in de spotlights, werd in de gaten gehouden. Maar ja, toch niet goed genoeg, want hij heeft toch ingereden op de Pride in Berlijn, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. De zware aardbeving die dinsdag het zuiden van Japan trof heeft tot nu toe zeker 13 levens geëist. Dat heeft de Japanse premier gemeld. Die zegt dat de hulpdiensten nu massaal op zoek zijn naar overlevenden onder het puin. Het is een grote chaos. Iedereen die probeert te helpen. En veel mensen die zijn hun familieleden kwijt. De zuidelijke prefectuur Kumamoto werd namelijk getroffen door een zware aardbeving. De beving heeft gebouwen, wegen en bruggen laten instorten. En ook duizenden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. De exacte omvang van de schade is nog niet helemaal bekendgemaakt. En de vier Nederlanders die vermist raakten op het Malawi-meer, die zijn inmiddels alweer levend teruggevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die meldt dat er een einde is gekomen aan de zorgelijke situatie. Ja, de opvarenden zijn ook weer veilig terug aan land gebracht. Op de wal is ook medische hulp verleend. De Nederlanders maakten de oversteek van Mbamba Bay in Tanzania naar Negata Bay in Malawi. Ze waren samen met 3 bemanningsleden vertrokken in een speedboot. En toen ze niet op de normale tijd aankwamen in de haven, toen werd er groot alarm geslagen. Ja. Goed, het weerbericht voor vandaag. Temperaturen liggen tussen de 16 en de 20 graden. Het wordt vandaag overdag behoorlijk warm. Want ja, het was vannacht al lekker warm. Ik zei het al, 20 graden. Maar ja, het wordt vandaag 28 graden aan de kust van Nederland, België. En het wordt ongeveer 33 graden in het midden van het land. En 35 graden in het zuidoosten. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Ja. De wind is er wel, maar die geeft niet veel verkoeling. Het is een van de heetste dagen van de week. En donderdag dan gaat het alweer wat afkoelen. Dan is het maar 32 graden en 24 graden in het binnenland. Dus dan kunnen we ook een merkbare westenwind gaan meemaken. Hè? Dus het wordt vandaag een zonovergoten dag, dat wel.

Ja, dat maakt het af, hè? Dat gitaartje erin, hè? Bij Marlon. Ja, ongezien hoorde je bij je voor de wekker wakker. Het is de dagtopper van deze woensdag 29 juli. En nog even, we zitten alweer in augustus, hè? Zijn we alweer ruim de helft voorbij van dit jaar. Goed, even kijken naar vandaag. Vandaag wordt de feestdag van de heilige Beatrix gevierd. Het veer van het weer van Agathe. 5 februari is het weer van bieten. En daarmee is niet gezegd dat het vandaag op 29 juli kan vriezen. Ja, je moet de betekenis eigenlijk meer zoeken in regen of zonneschijn. Ja, vandaag de zon. En niet zo'n beetje ook, hè. Het wordt zeer warm, hè. Dus hou een voetenbankje en een voetenbadje en een voetenmassage of een klein beetje waterspuitje erbij. Want het wordt vandaag echt zweten. Ja. Ja, de Israëlische premier Netanyahu is op bezoek geweest bij de Amerikaanse president Trump. De gesprekken waren achter gesloten deuren, daar mocht niemand bij. Voor Netanyahu was de ontmoeting van belang omdat er in oktober verkiezingen zijn in Israël. Ja, volgens de peilingen haalt hij nu geen meerderheid met zijn coalitie. Ja, een goede band met Trump kan zijn positie versterken, zo blijkt. Ja, de relatie lijkt te zijn bekoeld sinds Trump Netanyahu knettergek zou hebben genoemd door de telefoon. Trump zei dat omdat Netanyahu zijn leger de opdracht gaf om zuidelijke wijken in de Libanese hoofdstad Beirut te bombarderen. Ja, je leest trouwens niks in het bericht over het opsporingsbevel, wat ook nog steeds open staat, hè, van Netanyahu. Want Den Haag wil hem graag voor het gerecht hebben. Ja, en een grote brand die woedde in de nacht van dinsdag op woensdag in een zorginstelling in Gelderland, in Beekbergen. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderkamp dat in de buurt lag met 186 deelnemers is uit voorzorg ontruimd. Ja. En in Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk. Dat meldt de landelijke media. Tijdens een boottour bij de watervallen van het National Park zou de boot waarop de 26-jarige man uit Nederland zat zijn gekapseisd. Ja, volgens de Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de lokale overheidsdienst en ook de manager van het bedrijf dat de tour had georganiseerd. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Dus nog even afwachten. Ja, en het is overal op de wereld chaos wat betreft de oorlog. Ja, Iran heeft een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS die spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten zijn onderschept. Ook in Irak zijn afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger heeft daar samen met wat strijdkrachten van Saoedi-Arabië pro-Iraanse milities aangevallen. Zo hebben de twee bondgenoten bekendgemaakt. Ja, het ministerie van Saoedi-Arabië van Defensie zegt dat deze aanvallen een vergelding zijn voor de droneaanvallen op de energiecentrales van de afgelopen dagen. En in de verklaringen van de Amerikaanse en de Saoedische autoriteiten staat niet vermeld of er een direct verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië. Ja, wat een chaos, hè? Jongens. Als je dat allemaal leest, word je er niet goed van, al die oorlogen. En nog even een leuk feitje op deze dag in 1874. Ja, er is ook een patent ooit een keer aangevraagd voor een tennisbaan. Ja, in 1874... Deze dag krijgt Walter Copton Winfield uit Engeland patent op de lawn tennisbanen. Dus ja, zelfs op de tennisbanen, daar berust een klein beetje auteursrechten. Dus dat.

Ja, dat was Vanessa toen, hè. Ze was ook getrouwd met die eigenaar van de Free Record Shop. Ja, want dat was vroeger, had je zo'n platenwinkel. Die bestaat al lang niet meer. Die zingen daarna online. Die is ook weer misgegaan, geloof ik. En Vanessa was daar toen de vrouw van, hè. Van die eigenaar van die Free Record Shop, hè. Ja. Upside Down. En daarom kwamen haar liedjes ook altijd in de hitparades. Want ja, die liedjes van haar, die lagen natuurlijk allemaal in die platenzaak, hè. Ja, en toen werd er nog gekeken naar de verkoop. En niet alleen naar de downloads zoals nu, hè, bijvoorbeeld. Hè, en het aantal gedraaide platen. Want dat wordt nu als richtlijn gehouden. Want ja, de verkoop van platen is natuurlijk een stuk minder geworden. Dus daar kunnen ze niet alleen meer van uitgaan, hè. Yo, de Upside Down bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar de verkeerssituatie. Het is druk op de A1, Amersfoort, Amsterdam. De A9 richting Beverwijk. Daar staat het bij Velsen weer dicht in verband met wegwerkzaamheden. Rotterdam, Europoort, de A15, de A16, Breda, Rotterdam is druk. A20, aansluiten geblazen bij Hoek van Holland. Richting Gouda, bij het knooppunt Kleinpolderplein is het druk vandaag. En vooral als het straks zo warm is, dan is het geen pretje om in de file te staan, denk ik. En de A27 Breda-Gorinchem, bij de brug bij Gorinchem, daar is de boel dicht voor zware vrachtauto's. Dus zware vrachtauto's die mogen daar niet meer overheen. En dan tot besluit de A27 richting Breda-Gorinchem, bij de brug bij Gorinchem, die is dicht. En daar is het ook weer gesloten voor de zware vrachtauto's. Dus ga je daarheen, dan hou er rekening mee. Er is vertraging, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is naar woensdag.

Ze hebben hier in het Van Vliethuis zo'n server staan. Ik weet niet of je een beetje technisch bent, maar dat is een groot apparaat waar je dan heel veel dingetjes op kwijt kan. En daar pleuren ze dan allemaal liedjes in, die dan favoriet zijn. En die kunnen ze dan gaan afspelen op de speakertjes door het hele Van Vliethuis heen. En dit is een van die liedjes die erin staat, hè? Ja, Casey en Jojo en All My Life. Ja, af en toe dan kijk ik er even in en dan pak ik daar gewoon even een lekker liedje uit, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar vandaag in het verleden. In 1907 in Groot-Brittannië richt Sir Baden Powell, een veteraan uit de Boerenoorlog, een nieuwe jongerenorganisatie op. Die is gebaseerd op zijn ervaringen in het leger. Ja, de leden worden padvinders of verkenners genoemd. Ja, tegenwoordig mag je het woord padvinder niet meer gebruiken. Scouting heet de organisatie tegenwoordig. En Jan Hilgers is de eerste Nederlander die een vliegtocht maakt. Hij stijgt op vanaf de Doesburger Heide bij Ede. Kijk, dat is een mooie plaats. In 1910 gebeurde dat. Initiatiefnemers waren twee Haagse zakenlieden die een aantal Friese luchtvaartpioniers voor wilden zijn. Ja, de Friese waren van plan ergens tussen 31 juli en 4 augustus de lucht in te gaan. Nou ja, Jan Hilgers was er net voor. Voor Hilgers was de vlucht een spannende gebeurtenis. Hij had namelijk op dat moment niet eens een vliegbuffet. Ja. En er wordt voor het allereerst een telefoongesprek gevoerd door mensen aan twee kanten van een continent. Aan de ene kant van de lijn zit iemand in New York en aan de andere kant iemand in San Francisco. Ja, nu is zo'n gesprek de gewoonste zaak van de wereld. Maar in 1914 was dat heel bijzonder. Ja. Dus het eerste telefoongesprek, hè, in 1914.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

Ja.

lokale Omroep Goorlen.

0: kaarttochten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Slide.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: Thank you very much. That was the first time we've ever done it on stage, and a bit worried about it. Turned out okay, so.
1: Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorle.

What?

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: evenementen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

ben supersnelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: Erik van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
0: Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
2: Ah, maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost. Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Ja. We live meeluisteren met de uitzending.
1: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. Hebben we het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
1: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
1: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
1: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
1: Eén en al tweeën.
2: Eén en al. Eén en al tweeën. Maar toen
1: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee. Maar ik wil wel eens zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
4: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
1: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
4: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan weg.
1: De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
1: Rutger, vertel iets over wie je bent.
4: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40.
2: Maar daar voel je niks van.
4: Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
2: Ja.
4: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
1: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
4: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was
1: hardcore.
4: Ja, dat was best wel intens, maar wel super vet om te doen.
2: Nee, het was in de bioscoop toch? Was die intens?
4: Het was. Ja.
2: Welkom op zondagavond.
1: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle?
4: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net. Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
1: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment. Daar haak ik echt af.
4: Ja, het is
1: echt jammer.
2: Was het geen pigs in space, maar paarden in space?
1: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
4: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer, of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
4: Ja.
1: Zonde.
4: Ja, ja. Ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
1: Ja.
4: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
1: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
4: Ja.
1: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
1: nog nooit
2: een Star Wars film helemaal gezien.
4: Nog nooit? Nee.
2: Nee,
4: die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
4: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
1: Ja.
2: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
1: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
4: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
4: Ja, nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de hoe heet het, de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
0: Oh ja.
4: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
5: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
4: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Hè? Die had het destijds allemaal in zijn hoofd en toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel, dus tenminste sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
5: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
4: Nu wel, ja.
5: Oh, kijk.
4: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
5: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
5: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
5: Ja.
0: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
5: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
0: Niet iedereen is daarvan gediend. Frank Turner,
5: nieuwe album.
0: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
5: Want
0: die zit nog niet ver. Undefeated. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
4: Oké, okay, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten. Ja, heeft ook nog geen en weer gereden.
4: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
5: Ja.
0: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
5: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
5: Is het alweer drie platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
5: Ja. Klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
4: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehaald. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
5: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
4: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
4: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
4: Hmm.
0: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
5: Oké.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
5: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee. Die
2: heeft het over Rage in the South.
5: Vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
2: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
5: Als je doet...

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Deglobortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja. Deglobortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké.

0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt wel uit. Hij komt ook wel echt uit die. Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt. Het historisch besef anders, ja. Zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. De, weet je, where's the gas station, back the way you came. Ktsik, weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit. Yeah. Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja, maar wel meer de A-kapkant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog kunnen denken
0: weer dat beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk dat is dan
2: weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat engeltjes meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canadezen.
2: Dat kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretoens nummer, Tri Marteloot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja,
2: ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over precies, na. We gaan eerst naar Manon. Is het Manon of
2: Manon op zijn Frans.
1: Oké.
2: Okay. Ja, La Tribune Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oh ja, aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan. Ook Elevite heeft die sample. Ook Ines Mona.
2: Zelfde melodie.
1: Ja. Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
2: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune Dana. Tot zometeen.
2: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja, classic.
2: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dit is wel echt zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
3: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op opeenvolging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
3: Of, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette hij het cd'tje op. En dan, inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
3: Maar dat... Ja, blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
3: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel. Maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin. En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
3: Oké.
0: Ja. Okay.
3: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
3: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
3: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Et proter legendua sus filii te Domine.

0: leuk, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oorsteek speelt.
1: Assaão.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst dus Electric Cowboy met Hurricane.
3: Hallo?
4: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hopte.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van dat andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirimporo. Muruniru Reo Reo.
1: Ja, die.
2: Ja, jij moest even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nou, en zoals ik net ook al zei voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook een flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de definitie weep, van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van
0: dat is Max Winhorn. Ja.
2: Met hemzelf.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, maar is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, houd toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
1: die
2: je
1: dan...
2: ook, weet je hoe ik goede mensen noemt die... datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een Brits term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Weeaboe. Ja, dus O-U-I.
1: Precies, ja.
2: Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het is van die kawaii types,
2: maar wel je, zo blank als
1: het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijven Maxim Noorn de muziek. Ja.
0: Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zomaar met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Ja. Soort dingen, ja.
0: Eén koekje bij de koffie, ja, dat soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh, ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal voor mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
0: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: Haring is ook wel zoiets.
2: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
3: Echt duivels.
1: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
3: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
3: Waarover?
2: Zamrock.
3: Zamrock, ja, je hebt
2: What
3: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
3: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
3: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
3: Shazam, nee. Dat is heel, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
3: Okay. Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Oké. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Interessant.
3: Dus met zelf, Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijd geleden mee kwam. Maar vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
3: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
3: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
3: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
3: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met...
3: Met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En de eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adawa-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adawa-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, langs me af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
3: culturen
1: en zo.
2: Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd de geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
3: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo, maar dat is eigenlijk ook tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten, maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
3: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk
1: nee,
3: zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale vrede. Het
2: is eigenlijk zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
3: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
3: Zoiets zou zo maar kunnen.
2: Amper broekie.
3: Ja. Overigens is Yannie Dutois is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
3: Yannie Dutois. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
3: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
3: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
3: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
3: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Dokkies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Wat is er nog voor jou, Tim?
3: Hey.
2: Ja, sorry.
3: Nee, ja, inderdaad. Wel, ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel... Ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
3: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
3: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
3: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
3: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja, ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
3: Ja,
1: meer thematisch.
3: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
3: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren in ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
3: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in het kleine landje worden nog dingen
1: maar als
3: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
3: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
3: ik zou het ook niet.
2: Mag je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten? Laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuimstrepen in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het zuiden, muziek uit het oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
3: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want. Dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel...
2: Gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker. Dat zeker. Het kan maar zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
3: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
3: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
3: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk een, het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
3: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
3: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Kunt er iemand tegen het hoofd voor stellen?
1: Ja, het is altijd maar het gezien worden als een statement. En dat is
2: Tim, of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je... Op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks... We hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen... Ja, maar de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel... Nee, het gaat hoe lang om kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment. Over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar... Dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore. En het gaat over... Het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar... Omdat je...
2: Maar is het nou... Maken we er nou een heel ding van? Omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, het... Geen idee.
2: Denk ik.
1: Ja, geen idee.
3: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
3: of met een slechte zin.
1: Het nee, is. Dat sowieso. Dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een ander band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Alright.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht, ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel.
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, yeah, dat is Doe Maar. Dat fucking is hell. Doe maar.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font gebruikt. En vele andere bands trouwens. Volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb daar toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shed for Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbitch.
0: Thunder Urbitch,
2: ja. Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: saai leven. Saai grijs, saai font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken.
1: Zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken. Ja.
0: Even kijken of die in beeld
1: kan dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy?
1: Nee,
0: dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Ja. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, ja. Als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen... Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Ja, die ene
1: King
0: guy.
1: Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daaraan.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be in Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is dan uitverkocht ook... in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Okay. Want meer, veel meer tijd hebben we nu. We nog 6 minuten. Dus dan gaan we er met een stukje country uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we er weer met wellicht Marco met. Van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Heavy Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
1: Tot dan.
2: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.
0: Top.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Thank you.

ありがとう。